0: c'est Goals.
1: Mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed? Mee

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 6:00. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: KVDO won op verplaatsing tegen Gent met 1-2. De doelpunten waren van Bruce Willem en Robbie Daze. In oktober worden in Oudenburg opnieuw wijkraden georganiseerd. Schepen Stefan Reinaert over Café Parlé.
3: We beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het ganse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
4: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
3: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
2: De secundaire school De Studio in Oostende bestaat 10 jaar. Directeur Lodewijk Jonkheren.
5: Het bijzondere aan de school is denk ik de manier waarop we met leerlingen omgaan. Dat heeft heel veel gevolgen. Dat is een joviale omgang waarbij dat we het beste uit die leerlingen proberen te halen. Het is ook een bijzondere school omdat we methodes gebruiken die van verschillende methodieken komen. Methodes die werken. En dat bevat heel klassieke elementen, maar ook vernieuwende elementen. Elementen van verschillende typische methodescholen in feite.
2: Oostende gaat strenger controleren op de parkeerplaatsen voor 30 minuten. Alle 311 plaatsen zijn uitgerust met sensoren en die worden verbonden met de scanwagen. Daardoor is de kans om betrapt te worden groter. Overtreders riskeren een retributie van €40. De roze villa in de duinen van Raverszijde staat te koop. De eigenaar wil er minstens €4,2 miljoen voor. Er is een addertje onder het gras, want de mogelijkheden in de roze villa zijn beperkt. Die kan enkel gebruikt worden voor gemeenschapsvoorzieningen en niet als tweede verblijf of woning. Het Oostendse Schepencollege heeft onderling en met de stadsdiensten een reeks nieuwe afspraken gemaakt voor een betere communicatie. Burgemeester John Crombie.
6: Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aan kunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
2: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Dit is Noordzee Gold.

0: Vandaag zijn we al meteen achter het koufront terechtgekomen met vanaf het noordwesten ook opklaringen en een mix van wolkenvelden. Maar het is en blijft droog de rest van deze zondag ook met een mix van vaak veel zonneschijn, maar ook nog wat wolkenvelden. De temperaturen die klimmen naar een graad of 17, misschien lokaal 18, dus in vergelijking met gisteren wel iets frisser. En ook de wind die blijft nog steeds matig tot vrij krachtig waaien, maar ditmaal vanaf het noordwesten met rukwinden tot zo'n 45 km per uur. Fijn weekend!
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 7 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Nieuws.
2: KVDO won op verplaatsing tegen Gent met 1-2. Woonmaatschappij Woonsprong gaf een stand van zaken rond de nieuwbouw in de nieuwe stad. De omgevingsvergunning is er en Woonsprong investeert verder. Het project voorziet in 13 nieuwe woonblokken en een buurtpark. Wanneer de nieuwbouw van de vernieuwde stad zal starten, is onduidelijk. De gemeente De Haan laat voetpaden verlagen ter hoogte van de oversteekplaatsen in de Leopoldlaan, de Leopold 2-laan en de Smet de Naaierlaan. Blankenbergen gaat op zoek naar een nieuwe uitbater voor de twee vestigingen van de buitenschoolse kinderopvang, het Lovertje en de Duinpiepers. Oostende krijgt extra bescherming tegen zware stormvloeden. Langs de Naciënkaai en de Sir Winston Churchillkaai komt er een nieuwe stormmuur die het haven- en stationsgebied en de achterliggende stad beter moet beschermen tegen overstromingen vanuit zee. De nieuwe kering wordt 650 meter lang. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Ed Sheeran heeft zich geëxcuseerd. Hij heeft voor het eerst van zich laten horen sinds de hele Macklemore-heisa. Hij deed dat op zijn concert in Philadelphia in de VS. Sheeran blijft ervan overtuigd dat zijn concerten geen plek zijn voor politieke statements, maar met wat er nu in de wereld aan het gebeuren is, kunnen we niet anders meer, klonk het. En hij zei dat wat er in onder meer Gaza aan het gebeuren is, verschrikkelijk is. Sheeran kreeg afgelopen week een golf van kritiek over zich heen, omdat hij zijn voorprogramma Macklemore geschrapt had, nadat hij Free Palestine gezegd had op het podium en rijke concertorganisator ermee dreigde de concerten van Sheeran te cancelen als hij Macklemore niet zou laten vallen. Het is autoloze zondag vandaag. Nog nooit hebben zoveel steden en gemeenten daaraan meegedaan. Op meer dan 70 plaatsen worden auto's vandaag geweerd. Hoe een stad of gemeente die autoloze zondag organiseert verschilt, maar op heel wat plekken is het centrum autovrij gemaakt en zijn er allerlei activiteiten gepland. In ons voetbal kon Anderlecht gisteravond makkelijk winnen van Zulte Waregem. Het werd 3-0. In het klassement staat Anderlecht nu vijfde, Zulte Waregem zesde. Eerder op de avond speelden Lommel en KV Mechelen 0-0 gelijk. Lommel staat elfde, KV Mechelen voorlaatste. En dan nog kort naar de Davis Cup tennis. De landencompetitie is dat. Daar heeft Canada Frankrijk uitgeschakeld in de kwalificaties. Dat betekent dat Canada dus naar die Final 8 gaat in Bologna in Italië eind november. Onze Belgen die werden eerder gisteren al uitgeschakeld door Oostenrijk. De dag begint regenachtig, maar het wordt droger. Deze namiddag afwisselend zon en wolken en maximaal tot 20 graden. Morgen meer zon en een graad of 19. En ook de dagen nadien blijft het nazomeren met zachte temperaturen en zon.
1: Dit is Noordzee Gold Vintage Hits.

0: De hele zomer zijn er in Oostende opnieuw concerten op de kiosk op het Wapenplein. Elke zondagmorgen, en dat tot eind september, is er Apéro Lokaal. Oostendse muzikanten, groepen, koren en bands brengen deze traditie terug en zorgen voor muziek op de historische kiosk. Afspraak voor Apéro Lokaal, aanstaande zondag om 11 uur op het Wapenplein.
1: Welkom bij Noordzee Gold.

0: Vandaag zijn we al meteen achter het koufront terechtgekomen met vanaf het noordwesten ook opklaringen en een mix van wolkenvelden. Maar het is en blijft droog de rest van deze zondag ook met een mix van vaak veel zonneschijn, maar ook nog wat wolkenvelden. De temperaturen die klimmen naar een graad of 17, misschien lokaal 18, dus in vergelijking met gisteren wel iets frisser. En ook de wind die blijft nog steeds matig tot vrij krachtig waaien, maar ditmaal vanaf het noordwesten met rukwinden tot zo'n 45 km per uur. Fijn weekend!
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 8 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: KVDO begon gisteravond niet zo goed aan de match tegen Gent. Het werd 0-1, maar Bruce Willem en Robbie Daze scoorden tegen en bogen de achterstand om in een 1-2. Erfgoedvereniging Dement is positief over de plannen met het Terme Palace Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en we zullen geen bezwaar indienen, zegt Guy Servaas van Dement.
3: Wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Stadtoestanden heeft zijn veto-rechten, blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw, wat dat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd een Oostends gebouw. Maar ondertussen gaat het prachtig gerenoveerd worden met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger. De tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Dus het wordt eigenlijk een klassehotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
2: Er komt een nieuw parkeerplan in Oostende. Met meer plaatsen voor bewoners parkeren, parkeerhavens en gratis parkeren voor zorgverstrekkers. Het betalend parkeren wordt ook uitgebreid naar de wijken. Schepen Judith Ooms.
4: Enerzijds is het zo, bewoners geven vaak aan dat ze geen plaats vinden. Dat leidt tot frustraties. Er is ook heel veel onduidelijkheid. Bovendien zorgt dat ervoor dat we heel veel extra zoekverkeer hebben in de stad waar dat we eigenlijk vanaf willen.
5: Wat zijn de grote lijnen van dat plan?
4: De belangrijkste lijn is, we gaan meer plaatsen voorzien voor bewoners. Bewoners moeten makkelijker in hun eigen buurt kunnen gaan parkeren.
5: Hoe groot zal die uitbreiding zijn van dat bewonersparkeren?
4: Wel, in grote lijnen is het zo dat we eigenlijk de aantal bewonersplaatsen die er zijn ongeveer maal 5 willen doen.
2: Er is een nieuwe omgevingsvergunning voor de verdere exploitatie van de Oostendse luchthaven. Er zijn duidelijke voorwaarden voor de exploitatie en de opvolging van de effecten op de omgeving. Zo wordt het maximaal aantal vrachtvluchten gehalveerd. Op zon- en feestdagen zijn geen trainingsvluchten toegelaten en airshows worden verboden. Dit schooljaar wordt het project High Five voor de Oudenburgse scholen voor het laatst georganiseerd. Burgemeester Romina van Horen.
6: We hebben ondertussen ook het project Allee Allee ODB uitgebouwd. Ook dat is een mooi mobiliteitsproject. En we gaan nu verder aan de slag samen met de Vereniging voor Verkeerskunde, de VSV, om te gaan kijken welk project hier verder inpassing zou kunnen vinden.
2: Meer regionieuws over een uur.
1: Het weekend is vintage met Noordzee Gold.

0: Goedkoper tanken? Dat doe je aan de Brugse Steenweg 38 in Oostende. Bij PMO met het rode logo. Powered by Hendrik Motors.
1: De hele morgen Golden Oldies. Dit is Noordzee Gold.

0: Vandaag zijn we al meteen achter het koufront terechtgekomen met vanaf het noordwesten ook opklaringen en een mix van wolkenvelden. Maar het is en blijft droog de rest van deze zondag ook met een mix van vaak veel zonneschijn, maar ook nog wat wolkenvelden. De temperaturen die klimmen naar een graad of 17, misschien lokaal 18, dus in vergelijking met gisteren wel iets frisser. En ook de wind die blijft nog steeds matig tot vrij krachtig waaien, maar ditmaal vanaf het noordwesten met rukwinden tot zo'n 45 km per uur. Fijn weekend!
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

for you when you use my might. I'm warm again, my pack is light.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 9 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: KVDO won op verplaatsing tegen Gent met 1-2. De doelpunten waren van Bruce Willem en Robbie Daze. In oktober worden in Oudenburg opnieuw wijkraden georganiseerd. Schepen Stefan Reinaert over Café Parlé.
3: We beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het Hanse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
4: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
3: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
2: De secundaire school De Studio in Oostende bestaat 10 jaar. Directeur Lodewijk Jonkheren.
5: Het bijzondere aan de school is denk ik de manier waarop we met leerlingen omgaan. Dat heeft heel veel gevolgen. Dat is een joviale omgang waarbij dat we het beste uit die leerlingen proberen te halen. Het is ook een bijzondere school omdat we eigenlijk methodes gebruiken die van verschillende methodieken komen. Methodes die werken. En dat bevat heel klassieke elementen, maar ook vernieuwende elementen. Elementen van verschillende typische methodescholen in feite.
2: Oostende gaat strenger controleren op de parkeerplaatsen voor 30 minuten. Alle 311 plaatsen zijn uitgerust met sensoren en die worden verbonden met de scanwagen. Daardoor is de kans om betrapt te worden groter. Overtreders riskeren een retributie van €40. De roze villa in de duinen van Raverszijde staat te koop. De eigenaar wil er minstens €4,2 miljoen voor. Er is een addertje onder het gras, want de mogelijkheden in de roze villa zijn beperkt. Die kan enkel gebruikt worden voor gemeenschapsvoorzieningen en niet als tweede verblijf of woning. Het Oostendse Schepencollege heeft onderling en met de stadsdiensten een reeks nieuwe afspraken gemaakt voor een betere communicatie. Burgemeester John Crombie.
6: Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aankunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
2: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Voor wie houdt van ouderwetse radio, is dit Noordzee Gold.

0: Schatje?
1: Ja?
0: Sa, ik zou toch haar een kekie voor ze hevel en spuitkurk te doen.
1: Oh, hevel en spuitkurk. Ja. Goeie idee, schatje.
0: Ik weet het.
1: Maar ja, bij wie moet over een zin, hè?
0: Ah, wat? Maar ben de ene die onze kurkvloer geleid had, hè? Bij Revan.
1: Ah, bij Revan.
0: Ja?
1: Zeg dat toch niet.
0: Ja.
1: Kom eens eens heren, weg.
0: Ja.
2: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselaren of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
3: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
4: Oostende is dé shoppingstad aan zee. Van 2 tot 4 oktober is er in het centrum opnieuw de Braderie aan zee. Kom shoppen in de centrumstraten en geniet van de talrijke koopjes. De deelnemende handelaars doen ook talrijke acties. En er is straatanimatie tijdens dit weekend. Wees welkom van 2 tot 4 oktober in het centrum. De Braderie aan zee is een organisatie van het Centrummanagement en het Economisch Huis Oostende.
5: Dit is Noordzee Gold.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Coco Who en om 8 uur vanavond voor Blue Heron. Dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt er €9. Het Landbouwweekend viert zijn 25e editie op de zeedijk van Middelkerke. Dit gratis evenement laat jong en oud kennis maken met het leven op en rond de boerderij. En dan nog dit, de Parkinson Liga organiseert vandaag een wandelevenement met start en aankomst in Duin aan Zee. Er zijn wandelingen van 3,6, 12 en 18 kilometer. Er is ook een gezellige bar. De opbrengst gaat naar het steunen van onderzoek naar de ziekte van Parkinson. Tot zover deze dagklapper, nog een fijne zondag.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 10 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Nieuws.
2: KVDO won op verplaatsing tegen Gent met 1-2. Woonmaatschappij Woonsprong gaf een stand van zaken rond de nieuwbouw in de nieuwe stad. De omgevingsvergunning is er en Woonsprong investeert verder. Het project voorziet in 13 nieuwe woonblokken en een buurtpark. Wanneer de nieuwbouw van de vernieuwde stad zal starten, is onduidelijk. De gemeente De Haan laat voetpaden verlagen ter hoogte van de oversteekplaatsen in de Leopoldlaan, de Leopold 2-laan en de Smet de Naaierlaan. Blankenbergen gaat op zoek naar een nieuwe uitbater voor de twee vestigingen van de buitenschoolse kinderopvang, het Lovertje en de Duinpiepers. Oostende krijgt extra bescherming tegen zware stormvloeden. Langs de Naziënkaai en de Sir Winston Churchillkaai komt er een nieuwe stormmuur die het haven- en stationsgebied en de achterliggende stad beter moet beschermen tegen overstromingen vanuit zee. De nieuwe kering wordt 650 meter lang. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Werkgevers geven minder telewerkdagen. 3 op de 10 haalt dat aantal naar beneden. Dat blijkt uit een onderzoek van HR-bedrijf SDWorks. Je hoort Kathleen Jacobs.
4: Veel werkgevers vragen toch wat meer aanwezigheid op kantoor. Vooral voor die samenwerking binnen het team. Die verbinding met elkaar zoeken. Soms ook op een andere manier. We soms wat meer efficiënter gaan samenwerken. Vergaderingen die fysiek gehouden worden in plaats van hybride. Iemand zit op kantoor, iemand anders zit thuis. Dat werkt ook niet altijd even efficiënt natuurlijk.
3: 4 op de 10 werkgevers verwachten trouwens dat hun medewerkers dit najaar sowieso meer naar kantoor zullen komen door de hoge energieprijzen. In Duitsland zijn de stembureaus geopend in onder meer Berlijn voor de deelstaatverkiezingen. Nog tot 6 uur vanavond kunnen mensen hun stem uitbrengen. En de uitslag van die deelstaatverkiezingen kan ook belangrijk zijn voor de nationale politiek. Want als CDU slecht scoort, begint de positie van bondskanselier Merz te wankelen. En kan Remco Evenepoel voor het 4e jaar op rij wereldkampioen tijdrijden worden? Dat is de inzet straks in Canada. Hij kan de eerste renner ooit worden die dat klaarspeelt. Het is een vrij vlakke tijdrit van net geen 40 kilometer. En zijn belangrijkste concurrenten zijn de Italiaan Filippo Ganna en de Zwitser Stefan Kung. De eerste renner begint eraan om 7 uur vanavond, onze tijd. Evenepoel start als laatste om 8:30. Deze namiddag is het al aan de vrouwen. De dag begint regenachtig, maar het wordt droger. Deze namiddag afwisselend zon en wolken en maxima tot 20 graden. Morgen meer zon en een graad of 19. En ook de dagen nadien blijft het nazomeren met zachte temperaturen en zon.
1: Dit is Noordzee Gold.

0: Hey, wist je dat er in Oostende heel wat verandert in de huisvuilophaling vanaf 1 oktober? Elke week halen we GFT Plus op aan huis. Sorteer daarom je groente, fruit en tuinafval en gekookte etensresten in de GFT Plus bak. Vanaf 1 oktober wordt ook al je afval 's ochtends opgehaald. Meer weten? Surf naar oostende.be/afval. De Grote Post toont werk van artiesten die als resident hebben gewerkt. Tijdens Kiem maak je 2 weekends kennis met theater, performances, concerten, circus, installaties, open ateliers en DJ-sets. Van work in progress tot premières. Je kan voordelig naar Kiem met de festivalpas. Meer info en tickets op degrotepost.be/Kiem.
1: De hele morgen Golden Oldies. Dit is Noordzee Gold.

Tot 30 september kan je tijdens de openingsuren van de bibliotheek naar de expo van de Theateracademie. De Theateracademie Oostende van VZW Ithaca organiseert al meer dan 7 jaar maandelijkse lichaamgerichte theaterworkshops voor volwassenen met een beperking. Nu hebben ze er ook een foto-expo over gemaakt.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 11 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: KVDO begon gisteravond niet zo goed aan de match tegen Gent. Het werd 0-1, maar Bruce Willem en Robbie Daze scoorden tegen en bogen de achterstand om in een 1-2. Erfgoedvereniging De Ment is positief over de plannen met het Terme Palace Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en we zullen geen bezwaar indienen, zegt Guy Servaas van De Ment.
3: Wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Stadtoestanden heeft zijn veto-rechten, blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw, wat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd een Oostends gebouw. Maar ondertussen had het prachtig gerenoveerd worden met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger. De tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Het wordt eigenlijk een klassehotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
2: Er komt een nieuw parkeerplan in Oostende. Met meer plaatsen voor bewoners parkeren, parkeerhavens en gratis parkeren voor zorgverstrekkers. Het betalend parkeren wordt ook uitgebreid naar de wijken. Schepen Judith Ooms.
4: Enerzijds is zo, bewoners geven vaak aan dat ze geen plaats vinden. Dat leidt tot frustraties. Er is ook heel veel onduidelijkheid. Bovendien zorgt dat ervoor dat we heel veel extra zoekverkeer hebben in de stad waar dat we eigenlijk vanaf willen.
5: Wat zijn de grote lijnen van dat plan?
4: Belangrijkste lijn is, we gaan meer plaatsen voorzien voor bewoners. Bewoners moeten makkelijker in hun eigen buurt kunnen gaan parkeren.
5: Hoe groot zal die uitbreiding zijn van dat bewonersparkeren?
4: Wel, in grote lijnen is het zo dat we eigenlijk het aantal bewonersplaatsen die er zijn ongeveer maal 5 willen doen.
2: Er is een nieuwe omgevingsvergunning voor de verdere exploitatie van de Oostendse luchthaven. Er zijn duidelijke voorwaarden voor de exploitatie en de opvolging van de effecten op de omgeving. Zo wordt het maximaal aantal vrachtvluchten gehalveerd. Op zon- en feestdagen zijn geen trainingsvluchten toegelaten en airshows worden verboden. Dit schooljaar wordt het project High Five voor de Oudenburgse scholen voor het laatst georganiseerd. Burgemeester Romina van Horen.
6: We hebben ondertussen ook het project Allee Allee ODB uitgebouwd. Ook dat is een mooi mobiliteitsproject. En we gaan nu verder aan de slag samen met de Vereniging voor Verkeerskunde, het VSV, om te gaan kijken welk project hier verder in passing zou kunnen vinden.
2: Meer regionieuws over een uur.
0: Dit is Noordzee Gold. Noordzee.

toch wil je blijven. Maar je pa die wil het niet. Ik denk dat je beter kunt gaan. En je moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

Gold. Een apart kanaal met enkel vintage hits van weleer. Je vindt Noordzee Gold op Radio Noordzee 105.be onder de gouden knop van Noordzee Gold.

0: Residentie Vastgoed is al 30 jaar een gevestigde waarde in de regio. En binnenkort zijn we ook thuis in Oostende met een gloednieuw kantoor. Wil je kopen of verkopen? We begeleiden je persoonlijk van een gratis schatting tot de sleuteloverdracht. Ontdek ons aanbod op residentievastgoed.be.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
0: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
2: Voor ouderwetse radio luister je naar Noordzee Gold.
3: Zit niet zo suf met die eeuwige krant. Ga niet van slaap of verveling. Ben toch

Dit jaar vieren Scala en de broers Stijn en Steven Kolaschny het 30-jarig bestaan van het wereldberoemde meisjeskoor met de jubileumtour Scala 30. Ze komen op 8 mei in Kurzaal Oostende met een extra jubileumconcert. Tickets daarvoor zijn verkrijgbaar via concertevents.be.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 12 uur. Goedemiddag.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: KVDO won op verplaatsing tegen Gent met 1-2. De doelpunten waren van Bruce Willem en Robbie Daze. In oktober worden in Oudenburg opnieuw wijkraden georganiseerd. Schepen Stefan Reinaert over Café Parlé.
3: We beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het Hanse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
4: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
3: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
2: De secundaire school De Studio in Oostende bestaat 10 jaar. Directeur Lodewijk Jonkheren.
5: Het bijzondere aan de school is, denk ik, de manier waarop we met leerlingen omgaan. Dat heeft heel veel gevolgen. Dat is een joviale omgang, waarbij dat we het beste uit die leerlingen proberen te halen. Het is ook een bijzondere school, omdat we methodes gebruiken die van verschillende methodieken komen. Methodes die werken. En dat bevat heel klassieke elementen, maar ook vernieuwende elementen. Elementen van verschillende typische methodescholen in feite.
2: Oostende gaat strenger controleren op de parkeerplaatsen voor 30 minuten. Alle 311 plaatsen zijn uitgerust met sensoren en die worden verbonden met de scanwagen. Daardoor is de kans om betrapt te worden groter. Overtreders riskeren een retributie van €40. De roze villa in de duinen van Raverszijde staat te koop. De eigenaar wil er minstens €4,2 miljoen voor. Er is een addertje onder het gras, want de mogelijkheden in de roze villa zijn beperkt. Die kan enkel gebruikt worden voor gemeenschapsvoorzieningen en niet als tweede verblijf of woning. Het Oostendse Schepencollege heeft onderling en met de stadsdiensten een reeks nieuwe afspraken gemaakt voor een betere communicatie. Burgemeester John Crombe.
6: Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aankunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
2: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Coco Who en om 8 uur vanavond voor Blue Heron. Dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt er €9. Het Landbouwweekend viert zijn 25e editie op de zeedijk van Middelkerke. Dit gratis evenement laat jong en oud kennis maken met het leven op en rond de boerderij. En dan nog dit, de Parkinson Liga organiseert vandaag een wandelevenement met start en aankomst in Duin aan Zee. Er zijn wandelingen van 3,6, 12 en 18 kilometer. Er is ook een gezellige bar. De opbrengst gaat naar het steunen van onderzoek naar de ziekte van Parkinson. Tot zover deze dagklapper, nog een fijne zondag.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 1 uur. Goedemiddag.
1: Noordzee Nieuws.
2: KVDO won op verplaatsing tegen Gent met 1-2. Woonmaatschappij Woonsprong gaf een stand van zaken rond de nieuwbouw in de nieuwe stad. De omgevingsvergunning is er en Woonsprong investeert verder. Het project voorziet in 13 nieuwe woonblokken en een buurtpark. Wanneer de nieuwbouw van de vernieuwde stad zal starten, is onduidelijk. De gemeente De Haan laat voetpaden verlagen ter hoogte van de oversteekplaatsen in de Leopoldlaan, de Leopold 2-laan en de Smet de Naaierlaan. Blankenbergen gaat op zoek naar een nieuwe uitbater voor de twee vestigingen van de buitenschoolse kinderopvang, het Lovertje en de Duinpiepers. Oostende krijgt extra bescherming tegen zware stormvloeden. Langs de Nasienkaai en de Sir Winston Churchillkaai komt er een nieuwe stormmuur die het haven- en stationsgebied en de achterliggende stad beter moet beschermen tegen overstromingen vanuit zee. De nieuwe kering wordt 650 meter lang. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Een 15-jarige crasht met zijn bromfiets. Die feiten gebeurden afgelopen nacht in Lievegem in Oost-Vlaanderen. Een meisje van 18 zat achterop en werd in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. De jonge bestuurder was vlak daarvoor weggevlucht van een politiecontrole. Je hoort Julie van den Ede van de politie.
4: Een van onze inspecteurs op de moto heeft de bromfietser op zijn beurt achterna gereden, waarop de bromfietser eigenlijk de vlucht heeft genomen. Tijdens zijn vlucht kwam hij in aanrijding met een andere personenauto. En uiteindelijk is de bromfietser tot stilstand gekomen tegen een geparkeerde trekker-oplegger die geparkeerd stond op de N9. De minderjarige bromfietser heeft een positieve speekseltest afgelegd.
3: De jongen was onder invloed van drugs. En een opvallende cocaïnevondst in de haven van Antwerpen. De drugs waren vloeibaar gemaakt en zaten verstopt in flessen handzeep. Alleen was de geur nogal chemisch en zo werd de lading dus ontdekt. In totaal ging het om 450 dozen zeep van elk 12 kilogram. Het is nog niet duidelijk om hoeveel kilo cocaïne het precies gaat. In Anderlecht zijn afgelopen nacht zo'n 60 bewoners geëvacueerd bij een brand in een appartementsgebouw. Dat meldt de Brusselse brandweer. De brand ontstond in een vuilnislokaal. Hoe precies, dat wordt nog onderzocht. Er raakte niemand gewond. Meer dan 750.000 Vlamingen hebben een huisdiersticker. Dat laat Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weits weten. Zo'n sticker kleef je op je raam thuis, zodat de hulpdiensten meteen weten hoeveel dieren er aanwezig zijn. Dat kan belangrijk zijn wanneer er bijvoorbeeld brand is en er geëvacueerd moet worden. Weits heeft nog eens 45.000 extra stickers laten drukken en verdeelt die nu over de dierenasielen waar je ze gratis kan ophalen. In Gaza zijn zeker 6 mensen overleden bij Israëlische aanvallen. Dat meldt het Palestijns persagentschap. Onder de slachtoffers ook een meisje van 10. Zij kwam om het leven nadat Israël een vluchtelingenkamp onder vuur nam. En ook in Oekraïne zijn 3 mensen om het leven gekomen bij een Russische luchtaanval, onder hen ook 2 kinderen. Dat meldt de gouverneur daar. Het gebeurde op zo'n 60 kilometer van de hoofdstad Kiev. Bij die aanval raakten ook huizen en een voertuig beschadigd. De gouverneur spreekt van een onherstelbare tragedie. En dan nog een aanstormend zwemtalent uit China, Yu Zidi heet ze. Amper 13 jaar en nu al het goud gepakt op de 200 meter vlinderslag op de Aziatische Spelen in Japan. Ze had 3 seconden voorsprong op de nummer 2. Internationaal wordt ze nu al een wonderkind genoemd. Vorig jaar pakte ze op het WK in Singapore ook al brons op de 4x200 meter, toen was ze dus 12 jaar. Deze namiddag wordt het op de meeste plaatsen droog, afwisselend zon en wolken en temperaturen tot een graad of 20. Morgen volop zon en 19 graden en ook de dagen nadien blijft het nazomeren met zachte temperaturen en zon.
1: Je luistert naar Noordzee Gold.

0: Residentie Vastgoed is al 30 jaar een gevestigde waarde in de regio. En binnenkort zijn we ook thuis in Oostende met een gloednieuw kantoor. Wil je kopen of verkopen? We begeleiden je persoonlijk van een gratis schatting tot de sleuteloverdracht. Ontdek ons aanbod op residentievastgoed.be.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
0: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
2: Hey, wist je dat er in Oostende heel wat verandert in de huisvuilophaling vanaf 1 oktober? Elke week halen we GFT Plus op aan huis. Sorteer daarom je groente, fruit en tuinafval en gekookte etensresten in de GFT Plus bak. Vanaf 1 oktober wordt ook al je afval 's ochtends opgehaald. Meer weten? Surf naar oostende.be/afval.
3: Dit is Noordzee Gold.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 2:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regionieuws.
2: KVDO begon gisteravond niet zo goed aan de match tegen Gent. Het werd 0-1, maar Bruce Willem en Robbie Daze scoorden tegen en bogen de achterstand om in een 1-2. Erfgoedvereniging De Ment is positief over de plannen met het Terme Palace Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en we zullen geen bezwaar indienen, zegt Guy Servaas van De Ment.
3: Wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Statusstanden heeft zijn veto-rechten, blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw, wat dat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd een Oostends gebouw. Maar ondertussen gaat het prachtig gerenoveerd worden met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger. De tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Dus het wordt eigenlijk een klassehotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
2: Er komt een nieuw parkeerplan in Oostende. Met meer plaatsen voor bewoners parkeren, parkeerhavens en gratis parkeren voor zorgverstrekkers. Het betalend parkeren wordt ook uitgebreid naar de wijken. Schepen Judith Ooms.
4: Enerzijds is het zo, bewoners geven vaak aan dat ze geen plaats vinden. Dat leidt tot frustraties. Er is ook heel veel onduidelijkheid. Bovendien zorgt dat ervoor dat we heel veel extra zoekverkeer hebben in de stad waar dat we eigenlijk vanaf willen.
5: Wat zijn de grote lijnen van dat plan?
4: Belangrijkste lijn is, we gaan meer plaatsen voorzien voor bewoners. Bewoners moeten makkelijker in hun eigen buurt kunnen gaan parkeren.
5: Hoe groot zal die uitbreiding zijn van dat bewonersparkeren?
4: Wel, in grote lijnen is het zo dat we eigenlijk het aantal bewonersplaatsen die er zijn ongeveer maal 5 willen doen.
2: Er is een nieuwe omgevingsvergunning voor de verdere exploitatie van de Oostendse luchthaven. Er zijn duidelijke voorwaarden voor de exploitatie en de opvolging van de effecten op de omgeving. Zo wordt het maximaal aantal vrachtvluchten gehalveerd. Op zon- en feestdagen zijn geen trainingsvluchten toegelaten en airshows worden verboden. Dit schooljaar wordt het project High Five voor de Oudenburgse scholen voor het laatst georganiseerd. Burgemeester Romina van Horen.
6: We hebben ondertussen ook het project Allee Allee ODB uitgebouwd. Ook dat is een mooi mobiliteitsproject. En we gaan nu verder aan de slag samen met de Vereniging voor Verkeerskunde, het VSV, om te gaan kijken welk project hier verder inpassing zou kunnen vinden.
2: Meer regionieuws over een uur.
0: De hele middag Golden Oldies. Dit is Noordzee Gold.

0: Oostende is dé shoppingstad aan zee. Van 2 tot 4 oktober is er in het centrum opnieuw de Braderie aan zee. Kom shoppen in de centrumstraten en geniet van de talrijke koopjes. De deelnemende handelaars doen ook talrijke acties. En er is straatanimatie tijdens dit weekend. Wees welkom van 2 tot 4 oktober in het centrum. De Braderie aan zee is een organisatie van het Centrummanagement en het Economisch Huis Oostende.
1: Residentie Vastgoed is al 30 jaar een gevestigde waarde in de regio. En binnenkort zijn we ook thuis in Oostende met een gloednieuw kantoor. Wil je kopen of verkopen? We begeleiden je persoonlijk van een gratis schatting tot de sleuteloverdracht. Ontdek ons aanbod op residentievastgoed.be.
2: Een eigen huis, een plek onder de zon.
1: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
3: Het weekend is vintage met Noordzee Gold.

Bart Kanaerts komt met de try-out van zijn nieuwe show naar Vayamundo op zaterdagavond 24 oktober. Tickets kosten €16 en zijn nu al te verkrijgen via comedy-oostende.be. There she was, just a

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 3:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: KVDO won op verplaatsing tegen Gent met 1-2. De doelpunten waren van Bruce Willem en Robbie Daze. In oktober worden in Oudenburg opnieuw wijkraden georganiseerd. Schepen Stefan Reinaert over Café Parlé.
3: We beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het Hanse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
4: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
3: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
2: De secundaire school De Studio in Oostende bestaat 10 jaar. Directeur Lodewijk Jonkheren.
5: Het bijzondere aan de school is denk ik de manier waarop we met leerlingen omgaan. Dat heeft heel veel gevolgen. Dat is een joviale omgang waarbij dat we het beste uit die leerlingen proberen te halen. Het is ook een bijzondere school omdat we methodes gebruiken die van verschillende methodieken komen. Methodes die werken. En dat bevat heel klassieke elementen, maar ook vernieuwende elementen. Elementen van verschillende typische methodescholen in feite.
2: Oostende gaat strenger controleren op de parkeerplaatsen voor 30 minuten. Alle 311 plaatsen zijn uitgerust met sensoren en die worden verbonden met de scanwagen. Daardoor is de kans om betrapt te worden groter. Overtreders riskeren een retributie van €40. De roze villa in de duinen van Raverszijde staat te koop. De eigenaar wil er minstens €4,2 miljoen voor. Er is een addertje onder het gras, want de mogelijkheden in de roze villa zijn beperkt. Die kan enkel gebruikt worden voor gemeenschapsvoorzieningen en niet als tweede verblijf of woning. Het Oostendse Schepencollege heeft onderling en met de stadsdiensten een reeks nieuwe afspraken gemaakt voor een betere communicatie. Burgemeester John Crombe.
6: Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aankunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
2: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Dit is Noordzee Gold.

0: grote post toont werk van artiesten die als resident hebben gewerkt. Tijdens Kiem maak je 2 weekends kennis met theater, performances, concerten, circus, installaties, open ateliers en DJ-sets. Van work in progress tot premières. Je kan voordelig naar Kiem met de festivalpas. Meer info en tickets op degrotepost.be/Kiem.
1: Schatje?
2: Ja?
1: Zeg, ik zoen toch haar een keer kiezen voor ze hevel en spuitkurk te doen.
2: Oh, hevel en spuitkurk. Ja. Goed idee, schatje.
1: Ik weet het.
2: Maar ja, bij wie moet over een zin, hè?
1: Ah, maar ben die in deze kurkvloer geleid, hè? Bij Revan.
2: Ah, bij Revan.
1: Ja?
2: Zeg dat toch nee.
1: Ja.
2: Hoe moet ze zeer weg?
1: Ja.
3: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
4: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
5: Dit is Noordzee Gold. Ook in het weekend met de mooiste golden oldies.

Nee, nooit sta ik een seconde stil. Geen mens kan mij dwingen wanneer ik niet wil.

Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kursaal Oostende. Je kan ontbijten tussen 9:30 en 22:00 of tussen 11:30 en 12:00. Een ontbijt kost €15. Online te koop of via het uitloket.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 4 uur. Goedemiddag.
1: Noordzee Nieuws.
2: KVDO won op verplaatsing tegen Gent met 1-2. Woonmaatschappij Woonsprong gaf een stand van zaken rond de nieuwbouw in de nieuwe stad. De omgevingsvergunning is er en Woonsprong investeert verder. Het project voorziet in 13 nieuwe woonblokken en een buurtpark. Wanneer de nieuwbouw van de vernieuwde stad zal starten, is onduidelijk. De gemeente De Haan laat voetpaden verlagen ter hoogte van de oversteekplaatsen in de Leopoldlaan, de Leopold II-laan en de Smet de Naaierlaan. Blankenbergen gaat op zoek naar een nieuwe uitbater voor de twee vestigingen van de buitenschoolse kinderopvang, het Lovertje en de Duinpiepers. Oostende krijgt extra bescherming tegen zware stormvloeden. Langs de Naciënkaai en de Sir Winston Churchillkaai komt er een nieuwe stormmuur die het haven- en stationsgebied en de achterliggende stad beter moet beschermen tegen overstromingen vanuit zee. De nieuwe kering wordt 650 meter lang. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: De regering moet misbruik in de sociale zekerheid aanpakken. Dat heeft N-VA-voorzitter Valérie van Peel gezegd op de N-VA-familiedag. Dat wordt voor haar partij belangrijk in de komende begrotingsbesprekingen.
4: Er is geen geld meer voor de misbruiken die jarenlang zijn gedoogd. Het moet gedaan zijn met mensen afhankelijk maken. We moeten mensen meer helpen in plaats van ze klein te houden in uitkeringen. Het geld moet gaan naar zij die het echt nodig hebben en het profitariaat moet eruit.
3: En sport in ons voetbal is Union gaan winnen op het veld van Antwerp. Het werd 0-2. Union haalt zo 19-21 en komt opnieuw aan de leiding naast AA Gent. Antwerp staat 13e met 7 punten. En Lennart van Eetveld is de eindwinnaar in de Ronde van Slowakije. Hij won ook de slotrit, een zware bergrit met aankomst bergop. Van Eetveld pakte vrijdag de gele leiderstrui en behield die tot het einde. Van Eetveld is 25. Deze namiddag wordt het op de meeste plaatsen droog, afwisselend zon en wolken en temperaturen tot een graad of 20. Morgen volop zon en 19 graden en ook de dagen nadien blijft het nazomeren met zachte temperaturen en zon.
0: Noordzee Go.

0: Wist je dat er in Oostende heel wat verandert in de huisvuilophaling vanaf 1 oktober? Elke week halen we GFT Plus op aan huis. Sorteer daarom je groente, fruit en tuinafval en gekookte etensresten in de GFT Plus bak. Vanaf 1 oktober wordt ook al je afval 's ochtends opgehaald. Meer weten? Surf naar oostende.be/afval.
1: Residentie Vastgoed is al 30 jaar een gevestigde waarde in de regio. En binnenkort zijn we ook thuis in Oostende met een gloednieuw kantoor. Wil je kopen of verkopen? We begeleiden je persoonlijk van een gratis schatting tot de sleuteloverdracht. Ontdek ons aanbod op residentievastgoed.be.
2: Een eigen huis, een plek onder de zon.
1: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in Vastgoed. Nu ook in Oostende.
3: Noordzee Gold. Goedemiddag.

0: het Radio Noordzee weerbericht met Michiel Bonte.
1: Vanavond worden de opklaringen breder en uiteindelijk wordt het grotendeels helder tot licht bewolkt. Bij minima die morgenochtend uitkomen op een graad of 16 hier aan de kust. Omdat de wind van over zee blijft waaien. En de Noordzee heeft natuurlijk nog steeds vrij warm dankzij de warme zomer. Vandaar dat het hier aan de kust nog steeds redelijk warm blijft gedurende de nacht. De wind die valt wel grotendeels weg, die wordt zwak. En ook morgen krijgen we dan eigenlijk een fantastisch mooie dag met zeer veel zonneschijn. Hier aan zee zou ik zelfs durven zeggen dat we amper wolken te zien zullen krijgen. Dieper in het binnenland van de provincie is dat wel het geval. De maxima die klimmen ook dan richting de 18 graden bij een zwakke noordwestelijke wind. En ook de rest van de week ziet er eigenlijk prima uit met vaak veel zonneschijn, wat wolkenvelden, een soms matige wind en vooral temperaturen die opnieuw de lucht ingaan en de 20 graden of meer opzoeken hier aan zee. En dat betekent dieper in de provincie dat we uiteindelijk zelfs richting volgend weekend naar de 25 graden zouden gaan. Fijn weekend!
2: La la la, mine de rien, la voilà qui revient.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 5:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regionieuws.
2: KVDO begon gisteravond niet zo goed aan de match tegen Gent. Het werd 0-1, maar Bruce Willem en Robbie Daze scoorden tegen en bogen de achterstand om in een 1-2. Erfgoedvereniging De Ment is positief over de plannen met het Terme Palace Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en we zullen geen bezwaar indienen, zegt Guy Servaas van De Ment.
3: Wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Statusstand heeft zijn vetorechten, blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw, wat dat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd een Oostends gebouw. Maar ondertussen gaat het prachtig gerenoveerd worden met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger. De tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Dus het wordt eigenlijk een klassehotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
2: Er komt een nieuw parkeerplan in Oostende. Met meer plaatsen voor bewoners parkeren, parkeerhavens en gratis parkeren voor zorgverstrekkers. Het betalend parkeren wordt ook uitgebreid naar de wijken. Schepen Judith Ooms.
4: Enerzijds is het zo, bewoners geven vaak aan dat ze geen plaats vinden. Dat leidt tot frustraties. Er is ook heel veel onduidelijkheid. Bovendien zorgt dat ervoor dat we heel veel extra zoekverkeer hebben in de stad waar dat we eigenlijk vanaf willen.
5: Wat zijn de grote lijnen van dat plan?
4: Belangrijkste lijn is, we gaan meer plaatsen voorzien voor bewoners. Bewoners moeten makkelijker in hun eigen buurt kunnen gaan parkeren.
5: Hoe groot zal die uitbreiding zijn van dat bewonersparkeren?
4: Wel, in grote lijnen is het zo dat we eigenlijk het aantal bewonersplaatsen die er zijn ongeveer maal 5 willen doen.
2: Er is een nieuwe omgevingsvergunning voor de verdere exploitatie van de Oostendse luchthaven. Er zijn duidelijke voorwaarden voor de exploitatie en de opvolging van de effecten op de omgeving. Zo wordt het maximaal aantal vrachtvluchten gehalveerd. Op zon- en feestdagen zijn geen trainingsvluchten toegelaten en airshows worden verboden. Dit schooljaar wordt het project High Five voor de Oudenburgse scholen voor het laatst georganiseerd. Burgemeester Romina van Horen.
6: We hebben ondertussen ook het project Allee Allee ODB uitgebouwd. Ook dat is een mooi mobiliteitsproject. En we gaan nu verder aan de slag samen met de Vereniging voor Verkeerskunde, de VSV, om te gaan kijken welk project hier verder inpassing zou kunnen vinden.
2: Meer regionieuws over een uur.
1: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies aan de kust.

0: Kom dit seizoen ook supporteren voor KV Diksmuiden Oostende. Meer dan 2000 abonnementen en lokale spelers die hun truitje nat maken.
1: Op zaterdag 26 september om 20 uur ontvangt KV Diksmuiden Oostende voor de Beker van België eerste klasser Lommel. Koop je tickets op de website, elke woensdag in de fanshop of aan de wedstrijdloketten. Tot in het Batimont Solar Park, tot op KVDO.
2: Welkom bij Noordzee Gold.

0: Het Radio Noordzee weerbericht met Michiel Bonte.
1: Vanavond worden de opklaringen breder en uiteindelijk wordt het grotendeels helder tot licht bewolkt. Bij minima die morgenochtend uitkomen op een graad of 16 hier aan de kust. Omdat de wind van over zee blijft waaien. En de Noordzee heeft natuurlijk nog steeds vrij warm dankzij de warme zomer. Vandaar dat het hier aan de kust nog steeds redelijk warm blijft gedurende de nacht. De wind die valt wel grotendeels weg, die wordt zwak. En ook morgen krijgen we dan eigenlijk een fantastisch mooie dag met zeer veel zonneschijn. Hier aan zee zou ik zelfs durven zeggen dat we amper wolken te zien zullen krijgen. Dieper in het binnenland van de provincie is dat wel het geval. De maxima die klimmen ook dan richting de 18 graden bij een zwakke noordwestelijke wind. En ook de rest van de week ziet er eigenlijk prima uit met vaak veel zonneschijn, wat wolkenvelden, een soms matige wind en vooral temperaturen die opnieuw de lucht ingaan en de 20 graden of meer opzoeken hier aan zee. En dat betekent dieper in de provincie dat we uiteindelijk zelfs richting volgend weekend naar de 25 graden zouden gaan. Fijn weekend!

0: FC Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 6 uur. Goedenavond.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: KVDO won op verplaatsing tegen Gent met 1-2. De doelpunten waren van Bruce Willem en Robbie Daze. In oktober worden in Oudenburg opnieuw wijkraden georganiseerd. Schepen Stefan Reinaert over Café Parlé.
3: We beginnen eigenlijk met een stand van zaken te geven van een aantal grote projecten die voor het Hanse grondgebied van toepassing zijn, maar ook met een aantal projecten per deelgemeente. En daarna laten we de inwoners uiteraard ook zelf aan het woord.
4: De mensen kunnen ook vragen stellen of problemen voorleggen.
3: Ja, dat is ook de bedoeling, dat er inderdaad voldoende inspraak is tijdens die avonden.
2: De secundaire school De Studio in Oostende bestaat 10 jaar. Directeur Lodewijk Jonkheren.
5: Het bijzondere aan de school is denk ik de manier waarop we met leerlingen omgaan. Dat heeft heel veel gevolgen. Dat is een joviale omgang waarbij dat we het beste uit die leerlingen proberen te halen. Het is ook een bijzondere school omdat we methodes gebruiken die van verschillende methodieken komen. Methodes die werken. En dat bevat heel klassieke elementen, maar ook vernieuwende elementen. Elementen van verschillende typische methodescholen in feite.
2: Oostende gaat strenger controleren op de parkeerplaatsen voor 30 minuten. Alle 311 plaatsen zijn uitgerust met sensoren en die worden verbonden met de scanwagen. Daardoor is de kans om betrapt te worden groter. Overtreders riskeren een retributie van €40. De roze villa in de duinen van Raverszijde staat te koop. De eigenaar wil er minstens €4,2 miljoen voor. Er is een addertje onder het gras, want de mogelijkheden in de roze villa zijn beperkt. Die kan enkel gebruikt worden voor gemeenschapsvoorzieningen en niet als tweede verblijf of woning. Het Oostendse Schepencollege heeft onderling en met de stadsdiensten een reeks nieuwe afspraken gemaakt voor een betere communicatie. Burgemeester John Crombie.
6: Het is vooral praktische afspraken over heel de manier waarop dat we het organiseren, op welke manier dat we analyseren, hoeveel van de diensten welke opdrachten aankunnen, hoe dat we die uitrollen, daar staat de nota vol van.
2: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Dit is Noordzee Gold.

Oostende is dé shoppingstad aan zee. Van 2 tot 4 oktober is er in het centrum opnieuw de Braderie aan zee. Kom shoppen in de centrumstraten en geniet van de talrijke koopjes. De deelnemende handelaars doen ook talrijke acties. En er is straatanimatie tijdens dit weekend. Wees welkom van 2 tot 4 oktober in het centrum. De Braderie aan zee is een organisatie van het Centrummanagement en het Economisch Huis Oostende.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 7 uur. Goedenavond.
1: Noordzee Nieuws.
2: KVDO won op verplaatsing tegen Gent met 1-2. Woonmaatschappij Woonsprong gaf een stand van zaken rond de nieuwbouw in de nieuwe stad. De omgevingsvergunning is er en Woonsprong investeert verder. Het project voorziet in 13 nieuwe woonblokken en een buurtpark. Wanneer de nieuwbouw van de vernieuwde stad zal starten, is onduidelijk. De gemeente De Haan laat voetpaden verlagen ter hoogte van de oversteekplaatsen in de Leopoldlaan, de Leopold II-laan en de Smet de Naaierlaan. Blankenbergen gaat op zoek naar een nieuwe uitbater voor de twee vestigingen van de buitenschoolse kinderopvang, het Lovertje en de Duinpiepers. Oostende krijgt extra bescherming tegen zware stormvloeden. Langs de Naciënkaai en de Sir Winston Churchill-kaai komt er een nieuwe stormmuur die het haven- en stationsgebied en de achterliggende stad beter moet beschermen tegen overstromingen vanuit zee. De nieuwe kering wordt 650 meter lang. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: In Avelgem in West-Vlaanderen is een auto in het publiek gereden tijdens een auto-happening. Daarbij is een meisje zwaar gewond geraakt, maar ze is niet in levensgevaar. Het gebeurde tijdens rondritten op die happening, zegt Jana de Wulf van de politie.
4: Het is eigenlijk tijdens een van die rondritten dat een voertuig daar uit de bocht is gegaan en er eigenlijk in het publiek is gereden en een aantal slachtoffers heeft gemaakt. Er is op dit moment sprake van 6 gewonden. 5 slachtoffers zijn licht gewond en 1 slachtoffer is zwaar gewond.
3: De bestuurder is opgepakt. De kern van de Vlaamse regering zit op dit moment bijeen over haar begroting. Minister-president Matthias Diependalen wil die volgend weekend rond hebben. Het is nog niet bepaald hoeveel er bespaard wordt.
5: De bedoeling is dat we die begroting op orde stellen en de reden daarvoor is omdat dat in ieders belang is. Het is daarom dat we nu moeten ingrijpen om te zorgen dat we later niet nog zwaarder zouden moeten ingrijpen. Maar goed, we moeten zien een akkoord te bereiken en we gaan daar nu de laatste rechte lijnen, de laatste week.
3: De luchthaven van Charleroi verwacht morgen 34 geannuleerde vluchten als de staking blijft duren. Al sinds woensdag staken de luchtverkeersleiders elke nacht, nadat de gesprekken over hun nachtpremies waren afgesprongen. De vakbonden zeggen dat ze willen doorgaan met de staking tot 10 oktober. Zo'n 160 vluchten zijn al geschrapt. In ons voetbal is Westerlo met 0-2 gaan winnen op het veld van Sint-Truiden. Westerlo springt zo over Sint-Truiden naar de 8e plaats. STVV staat 11e. De Zwitserse Marlene Reusser is wereldkampioen tijdrijden bij de vrouwen. Ze was in Montreal in Canada 40 seconden sneller dan de Britse Zoe Bechstedt. De Duitse Koch werd derde. Lotte Kopecky eindigde als 6e en kijkt vooral uit naar de wegrit volgend weekend.
6: Ja, ik ben misschien wel blij met het gevoel dat ik vandaag had en ik hoop gewoon komende dagen frisser en frisser te worden. Om een paar mooie intensieve prikkels te geven en dan ben ik heel benieuwd naar zaterdag.
3: Intussen zijn de mannen aan hun tijdrit begonnen. Topfavoriet Remco Evenepoel start als laatste om 8:30. Hij kan zijn 4e wereldtitel winnen. Vanavond zonnige perioden en ook vannacht opklaringen. Morgen veel zon, afgewisseld met wat wolken en maxima tot 20 graden. Na zomerweer houdt ook de volgende dagen aan.
0: Dit is Noordzee Gold.

0: No.
1: Dit is Noordzee Gold.
2: Regarde ta montre, il est déjà 8 heures.

0: FC Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 8 uur. Goedenavond.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: KVDO begon gisteravond niet zo goed aan de match tegen Gent. Het werd 0-1, maar Bruce Willem en Robbie Daze scoorden tegen en bogen de achterstand om in een 1-2. Erfgoedvereniging Dement is positief over de plannen met het Terme Palace Hotel. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek en we zullen geen bezwaar indienen, zegt Guy Servaas van Dement.
3: Wat er vandaag op tafel ligt, is eigenlijk evenredig. Statusstanden heeft zijn vetorechten, blijft toch zeggenschap te hebben over de toekomst van het gebouw, wat dat heel belangrijk is voor ons, want het is nog altijd een nostans gebouw. Maar ondertussen gaat het prachtig gerenoveerd worden met terug de oorspronkelijke vloeren van vroeger. De tegels worden teruggeplaatst, de plafonds komen terug. Dus het wordt eigenlijk een klassehotel, het wordt eigenlijk een pareltje aan de kust.
2: Er komt een nieuw parkeerplan in Oostende. Met meer plaatsen voor bewoners parkeren, parkeerhavens en gratis parkeren voor zorgverstrekkers. Het betalend parkeren wordt ook uitgebreid naar de wijken. Schepen Judith Ooms.
4: Enerzijds is zo, bewoners geven vaak aan dat ze geen plaats vinden. Dat leidt tot frustraties. Er is ook heel veel onduidelijkheid. Bovendien zorgt dat ervoor dat we heel veel extra zoekverkeer hebben in de stad waar dat we eigenlijk vanaf willen.
5: Wat zijn de grote lijnen van dat plan?
4: De belangrijkste lijn is, we gaan meer plaatsen voorzien voor bewoners. Bewoners moeten makkelijker in hun eigen buurt kunnen gaan parkeren.
5: Hoe groot zal die uitbreiding zijn van dat bewonersparkeren?
4: Wel, in grote lijnen is het zo dat we eigenlijk de aantal bewonersplaatsen die er zijn ongeveer maal 5 willen doen.
2: Er is een nieuwe omgevingsvergunning voor de verdere exploitatie van de Oostendse luchthaven. Er zijn duidelijke voorwaarden voor de exploitatie en de opvolging van de effecten op de omgeving. Zo wordt het maximaal aantal vrachtvluchten gehalveerd. Op zon- en feestdagen zijn geen trainingsvluchten toegelaten en airshows worden verboden. Dit schooljaar wordt het project High Five voor de Oudenburgse scholen voor het laatst georganiseerd. Burgemeester Romina van Horen.
6: We hebben ondertussen ook het project Allee Allee ODB uitgebouwd. Ook dat is een mooi mobiliteitsproject. En we gaan nu verder aan de slag samen met de Vereniging voor Verkeerskunde, het VSV, om te gaan kijken welk project hier verder inpassing zou kunnen vinden.
2: Meer regionieus over een uur.
0: Dit is Noordzee Go.

Een liefdesgeschiedenis uit Den Haag. Tearoom Tango. Toen ik jou de roze tearoom langzaam binnenschreden zag. Met je kaal gevreten bontjas en je arrogante lach. Een afschuwelijk beeld van honger en ellende. Vroeg ik me af hoe ik jou in 's hemelsnaam herkende. Maar toen iedereen jou nakeek met die blik van oulala. Dat moet vroeger iets geweest zijn van kom sa en ga maar na. En de ober zelfs een buiging voor je maakte. Toen voelde ik dat mijn verbetering ontwaakte. En terwijl je stil stond bij het gebak, was ik de jongen weer wiens jongens hart jij brak. Je hebt me belazerd, je hebt me bedonderd.

En ik zei nog steeds eerbiedig u. En ik mocht je af en toe eens kussen achter het menu. Verder mocht ik niks, het was verdomd een schijntje. Je hield me steeds met je belofte aan een lijntje. Dat ik plotseling ontdekte dat jij wel 20 andere tieroomlovers had. Je hebt me belazerd, je hebt me bedonderd.

En je attaqueert de taartjes en wat kijkt je weer gedwee. En je fluistert jonge halmen uit de nesten, want het is of heel de wereld me wil pesten. Je bent veel te dik gepoeierd en de mot zit in je hoed. En ik zie ook dat je huilt, zoals een slechte actrice doet. Je pikt weer een sigaret en vraagt een vuurtje. En je zegt achter je zevende likeurtje: ach, je weet dat ik jou de liefste vond. Geef me wat geld, boy, want ik zit vreselijk aan de grond. Dan zeg ik, zit jij aan de grond? Dat is heel belazerd. Dat is reuze bedonderd. Dat ik de liefste was, is iets wat mij verwondert. Vraag het die andere maar, je had er minstens 100. Oba! Oba? Over deze dame wou even alles afrekenen. Ja, ik ben belazerd.

Luister voor de beste golden oldies naar Noordzee Gold. Een apart kanaal met enkel vintage hits van weleer.